0: Amratwa Kosi Yalwa.
1: Oké, ons is nou hier by die nuwe skool wat nou langs begin bou was en ek wil net gou hoor by die kontrakteurs hier so on site. Hoe vorder hulle met die bouery? Kan u miskien net vir u eers voorstel?
2: Ja, ons het so aangegaan, hè. Van begin, ons het nou 8 weke wat ons het begin. Maar ons het so aangegaan, nou die progress is reg. Zet die foto wat ons het een beetje gekregen, hè, is net die supply van die bliks, die lien. Maar alles was recht.
1: Ja.
2: Als je iets fout en when you see the progress is fijn.
1: Ja. Maar ons zien dan, dit was nog die dag wat ons hier was bij die nieuwe school. En zoals je nog zei, 8 weken. Dan als hier hele gebouwen, hele staan, sommige zijn klaar dakken op. Dis moes al vinnige werk. Ek het ook in die aangewerk.
2: Ja, ons begin 7 tot 7. Ons het aangaan en so poes en ontgestoot.
1: Okay. Maar ek het die deadline gekry, hoeveel tyd moet julle die werk klaar wees?
2: Ons het 4 maanden
1: gegee.
2: Maar ons poes voor 4 maanden.
1: Ja.
2: Ons wil klaar maak.
1: Dan wil ik het klaar maken.
2: Ja. Voor misschien zo, zeg maar ons misschien zo, 3 maanden is afinis.
1: Ja.
2: Ons willen zo, hè.
1: Oké. Maar zoals ik zie in hier jaar, is het nog net die primaire school. Ons het ook verstaan, die hoorschool zal ook misschien later of langs aan.
2: Ja, ons is bezig met het primary. Nu, maar het government zegt misschien, als ons goede werk doen, dan misschien zal ons krijgen.
1: Die tender
2: van de secondaire school.
1: Oké.
2: Ja. Maar het praat is wel langzaam.
1: Maar heb je nou een beetje mooie samenwerking gekregen bij die mensen wat nou hier werken? Want ons weet bij mensen, die werken niet. De mensen als ze werk krijgen, dan houden ze aan.
2: Ja, ons gaan aan met onze mensen. Die mensen van Gobabe, dat is eindelijk probleem. Het is net zo, maar man is man. Je moet zeker.
1: Ja.
2: Met die mensen als ze zien, dat die man is maakt zo dan.

0: E mă zice, mac, la tons pușul, la tons clar, mac.
1: Ia, ia. Ons verstaan altyd as daar werk is, miskien soos in die streek, dan verstaan ons die contracteurs wat die werker is, nie van die plek nie, of die subcontractors. Het die local subcontractors die mense werk gekry?
0: Ja, ons het net die local. Ons het net, sê maar, ons het paar mense gekom van Gobabes, van Ocho, denk ons net vier. Allemaal, je hebt 300 mensen is van die local, van Gobabes.
2: We have to employ women also.
1: Yeah. Okay.
2: So we took about 33 up to 35 women.
1: Yeah.
2: We are busy employed.
1: Die materiaal kry julle lokaal, want maar die begin het julle bietjie gesukkel, miskien met die reën, en toe julle gestart het en toe was julle weg.
2: Yeah. Most of the material is from Gobabes. The rest we get from Ocho and Ocho Ferango. Especially the water roof structure, the steel and the zincs.
1: Okay. Can you get the local crane?
2: We get some, but it's not enough. It's not enough. Luckily, Pupkowitz is opened now, but still they do not have enough materials.

0: bijesal nou begin trek na 'n ander plek toe. Hulle sal nou begin trek na die ander plek toe, dan moet hulle sagte hening gaan maak, sagte koekies gaan maak, die breinkoekie raak ook hard, en dis verskillende hening, die watte en die breine. Mm-hmm. Maar die breine is die gesondste hening. Nou sal jy die hening kry, waar hulle nou die hening uitgetrek het, sal hulle nou die nektar sal daar wees. Hy is meer die gesonde nektar wat in die gaatjes eet.
1: Ja.
0: Maar die onthou, die as die hening in die gat is, die slange gaan bere vir hulle self, daar eet hulle nou die bye en die hening.
1: Mm-hmm.
0: Nou sal daar op bakleire wees.
1: As een mens met hening wil boer, water tijd, water seizoen is die beste om hulle te vang?
0: Jy kan hulle ook nou vang, maar die beste is somertijd. Die somertijd, as jy hulle nou vang, moet jy vir hulle baie kos moet inset. Laat hulle kan eerst die week, sit hulle moes net stil, om nou koeke te bou.
1: Mm-hmm.
0: Laat hulle kan eet en net werk in die korf van hulle. Want a wintertijd is bietjie te sleg, maar as jy baie sterk by jy het, dan kan jy hulle vang.
1: Mm-hmm.
0: Hulle het jou probleem nie. Maar hulle sal baie 2 weke of 3 weke bly hulle net daar in die kas om vir hulle koeke te bou.
1: Ja.
0: Dis hoekom sommertijd is gouer vir hulle. Wintertijd is bietjie stadiger vir hulle, maar jy kan hulle enige tijd vang.
1: Hoe vang een mens by jy om daarmee begin te boer?
0: Ja, dis een vraag wat die mense van my vraag. Jy moet een queen het. Jy moet zorg dat jy een queen in die handen kry. Dis die grootste probleem. Die queen moet jy kry. As jy nie queen het nie, dan moet jy zorg dat jy een queen moet maak daar. Jy moet een queen uitwerk. Jy moet een queen uitwerk. Laat hulle nie uitgaan nie. Hulle sal nou die queen soek. Dis die probleem. Jy moet zorg. Laat queen nou nie doodgaan nie.
1: Mm-hmm.
0: Dis die enigste probleem wat ons moet oppas. Want klom mense het hulle sy bye so verloor. Hulle het die bye uitgehaal, maar die queen het miskien doodgegaan. Nou die bye kom uit by die kant. Dan moet hulle weer in die kas moet gezet word. Dan moet hulle eerst toegemaak word, totdat hulle moet eerst besluit. Hulle moet nou een nieuwe queen moet kom. Laat hulle eerst kan bevestig. Ja, nou word ons een kaptein gekry. Dis die probleem.
1: Hoe maak ek een verskil tussen een queen en een hele gewone bye?
0: Ja, dit is a groot zak. Dit is a gebedzak. Die ouwers, my ouwers het gesê, dit is a groot skoenlammer, maar dit is nie a groot skoenlammer nie.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit is a grotere bui, maar sy achterkant is bietjie groter. En hier achter is so a kolletjie.
1: Mm-hmm.
0: Achter het die a kolletjie. En daar is 2 verskillende. Daar is ene wat broem gaan noem word. Hy lyk net soos queen. Maar hy is bietjie groter, maar queen is bietjie groter ene.
1: Mm-hmm.
0: En queen se achterlijf is bietjie groter. En queen is maar achter so, hy het so kol hier op sy rug. Dit is nou die queen daai, maar moet nie een fout maak, as jy nie weet nie, sal jy jou bye moet verloor.
1: Nou, is hy dieselfde grootte soos anders?
0: Nee, glad nie. Queen verskil van ander ene af. Ja, queen is die ene wat so baie mooi. Dis hoekom wat ek wil, ek moet 1 jaar daarop gaan, dat ek vir die mense gaan wys, op die papier of hening gaan maak met die bye, laat die mense sien, hoe lyk die queen, of hoe lyk die bye op die papier,
1: yeah.
0: Laat die mense kan weet, okay, as ek, maar jy sal nie die ding sien nie, hy bly net daar binnenkant. Dis hoekom wat ons sê, as ons nou queen kat opset, die mense wonder, wat is a queen kat, jy sit tussen die 4 kaste,
1: mm-hmm.
0: dan laat hy, koning nie kan eiers gaan lê nie, hy moet net die eiers onder sy bok gebruik, en die kleintjes broei daar, en die kleintjes kom net dier die queen kat,
1: mm-hmm.
0: En hy ene kan nie dierkom nie, hy bly net daaronder. Ja, laat hy nou nie die, al die koeke moet kinders maak, hy moet eiers net sekere plek.
1: So, queen is eintlik die huisbaas.
0: Dit is die myn die huisbaas, ja.
1: Mm-hmm.
0: Die ene is nou die huisbaas.
1: So,
0: ja.
1: As hy doodgaan, dan gaan die bye weg.
0: Ja, kyk, jy sal soms sien, as die queen miskien doodgaan, sal jy soms by die bye achterkom, die bye sit so by die kant so op a bondel, dan hou hulle nou a meeting. Hulle hou nou a meeting. Nee man, hierdie story is binnen kan lekker nie. Ons moet na ander plek toe gaan, waar ons kan gelukkig kan gaan bly.
1: Mm-hmm.
0: Maar as hulle by die kant kom sit, as a groep, dan moet jy weet, hulle het a meeting.
1: Mm-hmm.
0: Hulle het a meeting.
1: Ja, ja. Waar kreeg a queen? Word a queen gebore uit die andere bye, of is het a bye wat miskien van ander insekte kom?
0: Ja, die queen word self natuurlijk Nadelijk is de queen. Kijk, zoals ik gezegd heb, je moet je bijen eerst 2-3 dagen. Als je de bijen gaat vangen, jij ziet niet de queen niet. Dan moet je eerst 2-3 dagen, moet je niet de box opmaken. Laat het zelf bevestigen. Laat die queen bloeien. Queen bloeien automatisch. Hij bloeit niet met de eieren. Het is een natuurlijke bron die. Want als ze zien, de queen is daar niet. Dan maakt die bijen die warmte. Hij houdt die warmte. En die kast. En die warmte trekt nou. Hij heeft iets nodig. Als er een kleintje geboren in het huis, dan wordt hij toegemaakt. Laat hij niet kan wind krijgen. Het is hetzelfde. Als je de queen wil laten broeien, dan moet hij de kast eerst warm maken. Laat de queen kan uitbroeien. En zo wordt de queen nou uitgebroeid. Maar heel veel mensen gaan van de queen bij andere plek en hij wordt ook gebroeid. De queens wordt ook gelaten broeien. Okay. Dat is het probleem.
1: Die heen en koek, ik hoor, dit wordt niet slecht. Nie. Hij zei, moest... honey will never spoil. Is het waar?
0: Yes. Yes. Ja, ik heb het zo achtergekomen. Duizenden jaren kan je hem onder het bed los, maar ondouw. Die koekrakjes liggen met bijen vijanden. Spinnenkop komt daar en hij komt moos daar op de koek. Dit is het probleem waar die jenen rakjes liggen. Dus kom, je kan dit zien. Hoeveel jaren is dat bij je in die gat? Maar je zal zien niet, als je die jening uithaalt, hij is vuil of vol zand niet. Als je die uithaalt, is schoon. Want hoe komen en waarom is die jening schoon? Die bijen maken ze die jening schoon met die vlerken. Hele vier met die vlerken. Allemaal blij in die gat. Dan bewegen ze die vlerken. Dan komt die stof uit bij die kant toe. Hele vier ze die jening schoon. Dus hoe komen waarom ze schoon jening heeft?
1: Als ik doe... wel met bijenboer, is daar een licentie wat ik moet hebben?
0: Yes. Dit valt onder forestry. Je moet naar forestry toe gaan, dan moet je nou licentie krijgen. Dan vragen, heb je bijen? Heb je al enige opleiding gehad? Dan kan je voor hen zeggen, ja, nee, ik wil met die bijenboer. Waar kan ik bijen kopen? Dan zullen de meeste mensen voor naam mij doorgestuurd en gaan zeggen, Ik wil met de bijenboer. Ik zet met de bijen, maar ik heb die kennis om bijen te vangen. En dan zeggen, oké, Niklas, ik wil met de bijenboer. Hoe moet mijn area wees? Waterkant, dan moet ik de bijen wegvatten. Moet ik de bijen nabij mij zetten? Of moet ik hem 2 meter wegvatten? Want 1 meter is beter voor mij. Ver van jouw huis af. Anders, als die bijtjes nou begin speel, gebroei. Dan kom leren om de bijt. Hij moet leren om de bijt. Dat is het probleem. Ja, hij moet ook leren. Hij moet nou begin krijgen. Maar de bijen is speler zeer. Hij begin bijt. Dat is het probleem. Hij leert om de bijt.
1: Zo, dat betekent... Ik sta niet op en zeg ik wil met bijen boer niet zonder licentie niet.
0: Je kan dat ook zonder licentie beginnen. Dan eerst moet je aanzoek moeten doen. Hoe kan je niet iets wat je niet gaat vinden niet eerst op een licentie doen? Ik zeg moest voor de mensen... Maak eerst biggie. En leer zelf en ondervind iets. Elke dag moet je kijken of je bijen daar is. En kijk, nee man, hier bijen blijven nu elke dag bij mij. Oké, ik heb die bijen. Nou kan ik licentie gaan vatten. Hoe kan je zeggen, je hebt eens die bijen gezien, nee? Ja, zijn mensen zien ook die bijen niet. Dat zeggen ze, ik zoek bijen licentie. Je moet misschien eerst die dingen herkennen.
1: En hoe lang kan ik met een zekere groep bijen boer?
0: Je kan jaren boer, want die bijen blijven moest de meeste. Je krijgt van 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 krijg je. Van die TV af. Want als je nou in een bos jouw superboxes, misschien 3 boxen, opmaken, dan moet je weten. Je praat nou van 40.000 tot 50.000 bij je. Verstaan je? En elke kast vaak moet nou zo 10 raken. Dan moet je weten, rechtig waar is Spanje bij je. Spanje bij je. Hoe sterker... Hoe meer jenen.
1: Niki, heb je enige goede boodschap aan die boeren wat misschien met bijen wil boer? Wat wil je voor hen zeggen?
0: Niemand is een goede bedrijf, net zoals kappen, bokken en beesten. Dus jenen is die gezondste bedrijf wat je kan aanschaffen. Jenen boer moet zijn eigen boksen moet opzetten. Als je besluit, nee man, ik schaf die bijen misschien 20 boksen. by my. Tot 50 tot 100, dan is je dier man, dan is je bijenboer, dan is je jening man. Dan is het een goede boodschap voor al die mensen wat wil boer. Jening is bijna dier in de winkels. En recht en waar. Ik wil net die mensen zeggen, ik is ook blij dat ik mijn oor geleend heb. Dat ik kan in de oor kan gaan razen en voor mijn gehoor het. En die afte mensen denken, hoe kom hier man niet bij ons niet? Maar daarin is ons twee skil. Het is ons twee skil daar. Jij wil mij niet zonder brengen. Ik wil ook bij jou komen. Dit is al. En ik wil al die mensen geluk wensen. En hier ja. Geluk. Die mensen wel bij je boer. Al geluk. Ik zal mijn nummer geven. 081-61-54-252-081-61-54-252. Nigibi is de kamerische naam.
1: Verschil bij je van... Plek tot plek, Omaheke, Thomas, Osdonjupa, Erongo.
0: Alle verschil. Je hebt de bijen is zwart van de kleur. Je hebt de bijen het lichter streepjes. Je hebt het donker streepjes. Alle verschil. Alle verschil na a richten, na de richten. Dit is nou de bloemetjes wat nou voor de zomer trekt. Want Orengo richten het nou meeste van die grote bomen. En de vrucht is en hier in Hartap. Er is een bijna tijden. En dat is het grootste probleem. Dat is niet een paar mensen wat nou tijden heeft. En onze bijen is meeste de lichter van die kleur. En ons noemen we Kousabes. Maar die Noordische bijen is meer groter als onze. Want hij is meer sterker. Want hij is meer klompbozen, hakbozen van Omaige af, van Gommabes af. Die hakbozen is de veel daar. En dat is ook een wat verschil.
1: Ten laatste, meneer Nikibi, question, abana oure, babang, habana.
0: Het is ook wat, habang, mo. Die aardappels is moest bij jullie, ons het moest niks niet. Habang, had mij, nga, tsakas, tabi, nga, dit is ubakum, habana. Ik zie die mensen voorkop hier zo, bij die voorwee, maar ik heb het alleen gezien niet. Alleen voorkop moen, habas hier zo.
1: Re, Nikibi, zo akane henlare, kang, murejus, kalakari, kaka, chuo, yari, noosh. Murejus, amin, kiru, mela, kore, nwa, uzwa, mosola, wa chuo ya rinoshi gore o kgona go rua ka rinoshi go tswa January go tsena December January o da go tsena December ga tsi o ntse o tshwere chuo ya rinoshi botshe jwa rinoshi ha o ze history ya jo ha bo shinege ha bo bole burile hiri jwa tori jo je le gore la ka wa ri bana ko etlele hang ko uzwa huwa ne ja tola ke nako jwa shinege ka ita gore ka lengwe boshi wa rinoshi boda go melela mbe ha boshi nege mo re jwa me ne re kganjiri mo lemo jiri mo natse ka re Nikibi.